Ook vreemd is het kind, ik ga even naar de dijk. Nieuw meneer naar Kuma. Nieuw meneer naar Kuma. Moest wachten. Ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar de zee, ik ga naar